0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Luister mee elk uur van de dag naar de mooiste radio, Grootouders.

0: do things tonight that you never dreamed were possible.
1: Let's go. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio

0: Morgen is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rood Aandert.
2: Uur na uur muziek.

Zo, lekker gezellig zeg. Longton, Ernie en de Shakers. Ja, het was zo'n beetje 1977. Hè. Toen was het een hele grote hit in de Lagerlanden. Ik zeg goedemorgen daar allemaal bij de radio. Of misschien wel via internet. Hè. Ligt eraan hoe je luistert natuurlijk. Hè. Ja, er is trouwens wel uit onderzoek gebleken dat... Dat las ik gisteravond, een heel klein radioonderzoekje was dat. Nou, dat vind ik dan wel interessant, dat klinkt dan even aan. En dan kijk ik eventjes, dat de meeste mensen toch in de auto luisteren. Ja, de meeste mensen hebben in de auto de radio aan. En daarna komt op de tweede plaats de werksituatie, dus op je werk. En op de derde plaats thuis. En meestal thuis gebeurt dat in de keuken. Ja, dat is echt waar, in de keuken hebben mensen meestal de radio aan, dus... Ik moet eigenlijk zeggen, welkom in de auto, op je werk of in de keuken. Want daar worden de meeste mensen zeg maar, met de radio aan verrast vandaag. Ja. Ja, ook wel op andere plekjes natuurlijk. Hè. Kijk, dat is het leuke juist van radio. Hè. Je weet nooit wie hem aan heeft. Hè. Je weet nooit waar die aan staat. Sommige mensen zeggen wel eens tegen mij van... Erik, je maakt nu al, wat is het? 42, 43, 44, 45 jaar radio. Hoe lang is het? Maak jij je nooit druk over het aantal luisteraars en zo? Zit je daar niet mee? Ik zeg, nee, ik zit daar totaal niet mee. Nee, ik vind het altijd iets mysterieus, weet je. Ik krijg dan na de hand nog wel eens te horen van mensen van... Hé, hey, het was trouwens wel een leuk liedje wat je draaide, hè? Dan zeg ik, oh, heb je geluisterd? Ja, ik had een hele programma aanstaan. Dan denk ik, oh, nou kijk. En dat weet je dan niet, hè? Nee, want je zit dan toch alleen in een studio... Met alle technische dingetjes wat niemand interesseert. Hè? Althans de luisteraar niet. Als die maar mooie liedjes hoort en af en toe een beetje geïnformeerd wordt met nieuws. Hè? Ja. Dus het heeft wel wat mysterieus. Hè? Ja, en je weet natuurlijk nooit waar. Hè? Want het kan zomaar aan de andere kant van de wereld zijn. Hè? Want tegenwoordig met internet. Kijk, vroeger was het zo. Radio was gewoon in een rijkwijde van 20 kilometer. En dan was het klaar. He, die tijd heb ik ook nog meegemaakt. Maar tegenwoordig is het overal. Hè? DAB, FM, internet, noem maar op. Na de hand kun je het nog terugluisteren, ook nog een keertje. Dus nee, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, ik heb wel eens mailtjes gehad, bijvoorbeeld uit Brazilië. Dat mensen daar de radio aan hebben. Of Aruba, ja, daar krijg ik ook nog eens berichtjes van. Dus wat dat betreft, overal wordt er wel een beetje geluisterd, hè. Ja. Goed, nou, ik wil eigenlijk beginnen met een nieuwsbericht. Maar ik vond dit toch ook wel interessant om eventjes te melden. Het is een beetje uit de hand gelopen berichtje, want ik wou het even kort doen. Maar het is toch wat langer geworden, hè. Goed, dit is Voor de Wekker Wakker. We zijn er weer. We hebben weer veel te doen. Dus ik zou zeggen, druk maar op de knop. En welkom daar in de keuken, auto of misschien wel op je werk. Wie zal het zeggen?

Noah Jones en Sunrise. Ja, vorig jaar stond ze nog op het North Sea Jazz Festival. Hè. Toen gaf ze daar nog een wervelend optreden in Rotterdam. En dit jaar en ook volgend jaar gaat ze zich op heel wat anders focussen. Ze gaat namelijk intieme theatershows maken. Hè. Ja, en helaas niet in Nederland, in België ook niet. In Duitsland niet, nee, in de Verenigde Staten. Ja, ze werkt momenteel ook nog een keer aan de muziek en de zongteksten voor een officiële Broadway musical adaptatie van de populaire cultfilm Practical Magic. Ja, ja, die film die staat ook op een filmaanbieder. Moet je maar eens kijken. Ik heb hem geloof ik al 3 keer gezien. Maar het is echt een hele leuke film. Maar ook als die muziek dan in die nieuwe series komen, zeg maar. Hè, in die bekende film en serie, Practical Magic van Noah Jones. Dat zal er zeker op vooruit gaan, denk ik hoor. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag uiteraard donderdag. We zijn 8 oktober. We kijken even naar het nieuws van vandaag. Ja, aan het begin wou ik eigenlijk gelijk al een berichtje starten uit Schinnen. Maar dat is in ieder geval gekomen in verband met het radiobericht. Maar op een begraafplaats in Schinnen hebben wilde zwijnen de grond van een aantal graven omgewoed. Ja, de graven die liggen in een grasvak en er is ook een hekwerk omheen gezet, maar dat houdt de wilde zwijnen niet tegen. Ja, een 88-jarige man die ging zijn vrouw bezoeken op het kerkhof. En die trof de graven aan, helemaal omgewroet door de wilde zwijnen. Ja, er staan geen traditionele graven, maar kleine grafstenen op een grasveldje. Nou ja, 3 weken geleden wilde Jette, want zo heet die man, het graf van zijn vrouw bezoeken toen hij het werk van de wilde zwijnen aantrof. Het was een groot slagveld, zo zegt hij. Volgens Jette komen de zwijnen 's nachts de begraafplaats op. En ze komen niet zo diep als de kist, maar ja, hij is wel bang dat de grafstenen worden omgeduwd. En het is pijnlijk, zo zegt hij. Ja, er hangen ook wat waarschuwingsborden nu. Let op, wilde zwijnen. Ja. Terwijl de hekken toch dicht zijn. Ja. En over die muurtjes kunnen ze ook niet springen. Dus ja, hoe die wilde zwijnen er precies komen, dat is nog even de grote vraag. Maar ja, dat maakt het er niet gezelliger op. Ja, de begraafplaats die probeert zo snel mogelijk een nieuwe afrastering neer te zetten. De gemeente Beekdalen, ja, krijgt een beetje aardrijkskundeles, is daarbij betrokken en werkt ook samen met het parochiebestuur aan een oplossing. Ja, er komt nu een hek van ongeveer 150 meter aan de achterkant van het kerkhof. En ook worden er akoestische afschrikmiddelen ingezet om de wilde zwijnen weg te houden. Zo zegt een woordvoerder. Nou ja, ik zou zeggen, het is bijna kerst. Vraag even de jagersvereniging of ze een paar wilde zwijnen willen schieten. Want dan hebben we lekker met de kerst de wilde zwijnen op tafel liggen. Ja, zou ik bijna zeggen. Want er zijn genoeg wilde zwijnen, hè, momenteel. Hè. Was ik ook een tijdje terug dat de populatie van wilde zwijnen toch wel aardig goed op peil is. Ja. Maar ja, het is niet leuk natuurlijk, hè, dat ze die graven omvroeten daar. Hè. Ja.

Goedemorgen, het is vandaag donderdag, mocht je net de radio aanzetten. Het is 8 oktober. Ja, Margaret Hamilton is overleden. De bekende vrouw die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11 in 1969. Ja, door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in staat met de Apollo naar de maan te vliegen en ook daar te landen. Ja, met deze landing wonnen de Amerikanen de ruimtewedloop. Ja, in de jaren 60. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Haar overlijden werd bekendgemaakt door het Massachusetts Institute of Technology. Het instituut waar ze jarenlang werkte. Ja, Hamilton die kwam in 1959 in dienst en bleef daar werken tot halverwege de jaren 70. In de eerste instantie om software te ontwikkelen om weer beter te kunnen voorspellen bijvoorbeeld van het weer. Nou ja, in die tijd was informatica geen officieel vak en leerden de programmeurs het werk in de praktijk. Ook Hamilton die leerde zichzelf programmeren. Ja, dus dat heeft ze allemaal zelf gedaan. Nou ja, later kwam ze bij een onderzoeksgroepje die werkte aan de software voor het Apollo-programma. Nou ja, en deze afdeling die sleepte in 1961 een contract met de NASA in de wacht. En uiteindelijk gaf deze Margaret ook leiding aan een team van 100 ingenieurs dat de software hebben ontworpen voor de aansturing van de NASA's Apollo-missies. Dus eigenlijk is deze Margaret Hamilton heel erg belangrijk geweest voor de allereerste maanlanding, hè? Ja. Maar ze is niet meer. Rest in peace, ze is 90 jaar geworden.

was lang geleden, deed het goed in de discotheek. Hoe Sex and Onzig en Love Religion in de back-to-back classic uit de 90s. Ja, op deze dag is het de naamdag van Pelagaia. Pelagaia, ja. Ze kondigt de winterse buien aan. Ja, Sint Pelagaia, zonder hagel zie je haar niet, zo staat er op de tegeltjes. Ja, vandaag is Urk in rouw in 1904. Een zware storm die de afgelopen dagen langs de kust raasde, zijn verschillende vissersschepen gezonken. Alleen al uit Urk kwamen 14 vissers om het leven. En dat gebeurde in 1904. En op de Balkan op deze dag in 1912 breekt een oorlog uit tussen de volken die daar leven en de Turken die in het gebied sinds 1300 de baas zijn. Ja, de oorlog in 1912 zou leiden tot het uiteenvallen van het Osmaanse Rijk. En het eerste nummer van Televizier verschijnt. Ja, in 1960 het omroepblad van de AVRO. Ja, Mies Bouwman kennen we nog, staat op de omslag. In het blad zit een uitneembare programmagids. En dat was het begin van de programmagidsjes. Want vanaf dat moment ging elke omroep aan de slag met zulke blaadjes.

In de jaren 90 de een na de ander grote hit voor Erotic. Want ze brachten die lekkere dance beats, zeg maar, met erotisch getinte teksten. Hè? Ja, goed, je hoorde Sex on the Phone. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag donderdag, mocht je net de radio aanzetten. Even kijken naar het nieuws vandaag. Ja, methodes om de natuur te beschermen bijvoorbeeld, die zijn zeer effectief. Er zijn heel veel dieren eigenlijk gered, want het aantal wilde tijgers is wereldwijd toegenomen met ruim 70%. Groene zeeschildpadden bijvoorbeeld, die zijn van de rode lijst gehaald. En populaties blauwvintonijnen en savanneolifanten, die zijn ook gegroeid. Ja, ook zijn er meer Europese bisons, linksen en bultrugwalvissen. Nou ja, in de wateren rondom België en Nederland maken otters een comeback. Zo blijkt uit Living Planet Report 2026 van het Wereld Natuurfonds. Ja, het rapport waarvoor 35.803 soorten zijn gemonitord laat zien dat veel dierensoorten aan het stabiliseren zijn of aan het herstellen. Ja, het rapport schrijft je successen toe aan de aanpak van stroperij, overbevissing en illegale handel. Ja, ook in de voedsel- en landbouwsector zijn de eerste tekenen van een positief kantelpunt zichtbaar. Zo wordt er minder voedsel verspild. Mensen eten vaker vegetarisch. En de handel en de productie wordt vaker duurzaam genoemd. Het is bijvoorbeeld te zien bij tonijn. Meer dan de helft van de wereldwijde tonijnvangst is duurzaam gevangen. Nou ja, om deze successen voor te zetten, zo zegt de Wereld Natuurfonds, moeten de sectoren en systemen de natuurverlies veroorzaken fundamenteel veranderen. Ja, ik snap dat er niet, weet je. Dan krijg je altijd van die berichtjes van het gaat slecht met de natuur. We zitten in de ecologische ondergang en het gaat allemaal niet goed. Want het milieu gaat echt werkelijk waar, letterlijk en figuurlijk naar de kloten. En dan lees je dan dit, dan denk je van ja, wat is het nou? Dat is allemaal tegenstrijdig. Aan de ene kant gaat het dus hartstikke goed. En aan de andere kant gaat het dus helemaal niet goed. En gaat het dus helemaal missen. Ja, nou, ik vind het een vreemde zaak. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het weer vandaag nog eventjes. Er is een mix van wolken en bui. Er is een matige tot krachtige noordwestenwind. Het wordt vandaag 14 tot 16 graden. Dus jasje aan, sjaaltje om, petje op, zou ik bijna willen zeggen. En op deze dag in 1966, het is even geleden, Sonny en Cher, die staan op de bovenste regionen in de hitparades. 6 weken lang met 1 liedje. En dat liedje, dat was deze.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Radio Groot Aandert, het station waar muziek in zit.

0: Radio Roadhouse. Van Mil Radio.
1: Heerlijk genieten van de hitkampioen met Erik de Valk.

was al een tijdje geleden dat we Madness er nog eens bijgehaald hebben in jouw feel-good uur. It Must Be Love was een van hun grote hits. De hitkampioen met straks Adele, maar eerst ABBA en Mamma Mia.

0: Easy on Me met de wondermooie stem van Adele. De grootste feel-good hits, die hoor je hier in de Hitkampioen. Mag ik u nog zo'n kippenvel momentje laten beleven? Dit is Mo.
1: Gisteren.

Loco con Tigo. Wij hopen dat we weer geslaagd zijn in wat wij altijd graag doen voor u. Dat is u 1 uur feel good aanbieden. En als dat zo is, dan zijn wij natuurlijk heel blij. We maken met jou een afspraak. Een volgende hitkampioen. Graag tot dan. Dit is nog Paul Young. And every time you go away.

de zusjes, ja. Ooit, inderdaad. Rio de Janeiro, begin jaren 80, vrienden. Och, en wat een tijd, hè. Ook het komende uur. Lekker terug in die voltooid verleden tijd zoals je gewend bent. De platen voor de frustraten. Ze hangen tussen je oren. Dit is de Middle of the Road Show.

van de LP Off The Wall. Don't stop till you get it now. Wat een tijd. En waar is die tijd gebleven, lieve vrienden? Nou, gewoon hier op de radio in de middel of de roadshow. Het was in de jaren 80 een serie. Draaide en speelde zich af op Veronica TV. Heette Spijkerhoek, weet je nog? Mary Lou Versteen is die speelde erin mee.

0: Clap your hands and stamp your feet. Gemakkelijker geen het niet. Perry en Shane. Dat de actrice ook nog een lekker deuntje kon zingen in die tijd. Dat serie Spijkerhoek zo gezegd. Terug in de middle of the roadshow. Toen Veronica TV nog Veronica TV was. Kun je tegenwoordig niet zoveel meer van vertellen, denk ik. Hè? Oh ja, de fijne. Benny Nijman. Waarom fluisteren?
1: Dit is de middle of the roadshow.
0: Is je naam nog?

Ze duurden niet langer dan een minuut of drie, zo in die periode, eind jaren 60, begin jaren 70. De plaatjes met de gaatjes, de vinyl, zoals ze toen hoorden, en nog steeds op de radio terug. Ja, lekker, Archies en Sugar Sugar. Een fijne voor achter de keukengordijnen. Wat leuk dat hij nog eventjes

Zo ver weg en toch zo dichtbij. Is het lang geleden, is het lang geleden. Bijna symfonisch. Manfred Mann's Earth Band. En blinded bij de lights. Huh? Of steek een lichtje. Dan ben je weer terug naar oktober van 1987. Tot deze plaat vrijwel ergens heel hoog in de hitparade. Simon Climie en Rob Fisher. Love.

Wat zorgt die productie? Toch elke dag weer voor van die heerlijke fotografische werkjes. Ja toch? De familie Timmerman. Nee, geen familie van Gren en de Mien hoor. De Carpenters. Wie lag er vroeger? Van mijn generatie, de middle of the road generatie, die met een klein transistorradietje onder de dekens stiekem te luisteren naar de radio en de nieuwshits toen. Oh mensen, liefst toch met zo'n klein oortelefoontje, zodat vader en moeder helemaal niet in de raad hadden. Ja, dat spreekt nog steeds boekje heel op. Ja, het is over vervlogen zomers, zeg maar. Je zou wel met z'n drieën in een klein eenpersoonstentje op elkaar hebben gelegen, zeg maar. Misschien was het wel Canyon, vertaald...

0: periode. Mag het maar het hele jaar wezen. Mag het het hele jaar zomer zijn.
1: Mag dat.
0: Moet je wel even vertrekken hoor. Richting de Antillen denk ik. Want daar is het hele jaar. Hup, zieke idee. 30 graden. Hou wel van. Alles crazy, lazy. Huppakee, het was Nat King Cole in the middle of the roadshow. En dit is country. Het zijn de

groentjes. En een mooi plaatje van Lisa Stansfield. All around the world. Zo. Hele weekend lekker feesten. De lekker tegenaan. Met een beetje mazzel ben je op maandag thuis.

Het mannetje gaat even een weekendje weg. En misschien zo op maandag lekker weer thuis voor de buis. Met een potje bier of zo, hè? Nee. Yes, that's what I'm calling for. Ik zou wel willen, maar ik doe het niet. Je weet wat je thuis hebt, mensen. Zo is het, hoor. Tot zover de Middag de Roadshow voor vandaag. Morgen opnieuw een aflevering. En voor de rest van de dag maakt het...

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert.

Peter Tosh, Don't Look Back. Peter Tosh was een invloedrijk Jamaicaans reggae muzikant. Hij groeide op in Kingston, Jamaica, en begon op jonge leeftijd te zingen en gitaar te spelen. Hij werd bekend als lid van de Wailers, maar ging later solo. Peter Tosh overleed 11 september 1987. Vrienden, welkom, weer of geen weer. Vandaag donderdag, 8 oktober. De huishoudtip. Wat valt er vanavond te bekijken in familie en in thuis? We hebben het weerbericht. En ik heb muziek mee van onder andere Wiltura. Ik heb Stevie Wonder. Ik heb Robert Cogua, een Waalzanger. Ik heb Amy Stewart uit Nederland. Corrie van Gorp is er ook bij. Ik heb de groep In Excess. Ik heb Pommelin Thijs en vele anderen. Tweede plaat, geef hem een standbeeld, waar je ook wil. Betty White, Don't Make Me Wait to Love.

heel lang geleden, maar daarom niet minder mooi. De Ellen Price, Don't Stop the Carnival. Kroatië viert vandaag zijn onafhankelijkheidsdag. Het is een land in Zuidoost-Europa en de hoofdstad is Zagreb. Er leven bijna 4.300.000 inwoners. Hun nationale feestdag, dat is 25 juni.

uit februari 1980 de Nederlandse band Diesel met Down in the Silver Mine. Ik heb drie bekenden geboren op een 8 oktober. De eerste, Miel Puttemans, een Belgisch atleet. Hij won zilver op de Olympische Spelen en werd tweemaal Europees kampioen. Wel, Miel Puttemans wordt vandaag 79. Ursula von der Leyen, voorzitter Europese Commissie, wordt er vandaag 68. En wist je dat ze geboren werd in België en van opleiding arts is? En dan de derde, Sanne Kant, ex-Belgisch veldrijdster, 5-maal Belgisch kampioen, 3-maal wereldkampioen en 3-maal Europees kampioen. Sanne Kant, vandaag mag ze 36 kaarsjes uitblazen.

0: Sir Douglas Quintet met Mendocino.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Waarom moet je een aardappel over je autoruit wrijven? Wel, ik leg het uit. Je pakt een aardappel en snijdt deze doormidden. Vervolgens ga je de autoruit invrijven met de aardappel. En daarna maak je het even schoon met een doekje en wat water. En je zult al vlug het effect zien. Het water blijft niet meer op de autoruit zitten.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Ze is 70. Amy Stewart. Uit 1979, Jealousy. Een bekende overleden op 8 oktober, Willy Brandt, Duits bondskanselier. De man werd 78, overleed 8 oktober 1992. En dat is 34 jaar geleden. La, la, la. Nederland, Corrie van Gorp.

0: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken. VRT 20 over 8 vanavond Thuis. Robin probeert zijn gedachten te verzetten. De netten sluiten zich rond Dennis en dat zorgt in het ziekenhuis voor confrontaties die uit de hand dreigen te lopen. Vince gaat Sunny ophalen om te gaan werken, maar krijgt een koude douche. En Andreas lijkt zich wat te herpakken. En dan op VTM 5 over 8 vanavond Familie. Lars gaat de confrontatie aan met Stefanie. Zij confronteert op haar beurt Benny. Hanne slooft zich ondertussen verder uit voor Erik. En Mieke voelt dat Kiki een sappige roddel over Benny weet, maar ze flapt er nog iets schokkenders uit.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag donderdag 14 graden. We hebben van alles wat hoor. We hebben een streepje zon, we hebben bewolking en we hebben regen. Ja. En zo is iedereen tevreden. Morgen vrijdag, sombere dag, hele dag regen, wolken. Zaterdag is de zon terug, maar die temperatuur, ja, 15 graden. Zondag 14, zonnige dag. Maandag klimmen we naar 17 graden. Volgende week dinsdag 19 met zon. En woensdag 17 graden, zonnige dag. In Tenerife vandaag 23. In Las Palmas 24. In Malaga, Spanje 25. In Antalya 25. En in Benidorm 26 graden. Vrienden, bedankt dat u bij ons was. Morgen zijn we terug. We gaan eruit met Pommelien. Ene Pommelien Thijs. Ja, zo heet ze. Dit is Cassandra. Tot morgen.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalderts.
2: Uur na uur muziek.
1: Ruist als het water van de Noordzee.
3: Dit is de lunch.

Ja, inderdaad, we hebben er weer helemaal veel zin in. Zo moet je het zeggen. Hele bijzonder goede donderdagmiddag. Het is alweer donderdag. We kunnen alweer een beetje uitkijken naar het weekend, hè? Inderdaad wel. We begonnen met de lekkere van Wham. En het allemaal met gewoon enjoy what you do. De Wham rap, als het ware. Ja, het leek wel een klein beetje op iets dat je kan opeten, hè? De Wham rap. In ieder geval, we zijn er weer met de lunchbreak tot het eind van 1 uur hier op jouw fantastische radiostation. En we doen dat natuurlijk iedere dag weer opnieuw van zondag tot en met vrijdag. En we gaan weer lekkere muziek draaien voor jou natuurlijk. Heb je een plaatje dat je wil horen? Wel, laat het ons weten. Je bent altijd van harte welkom natuurlijk hier op een van onze Facebookpagina's of Instagram en dergelijke meer natuurlijk. Of via WhatsApp en dergelijke meer. Goed, dit was Wham dus en de Wham Rap. Een hele bijzondere goede donderdagmiddag. Van harte welkom. Bedankt ook aan onze collega's hiervoor natuurlijk. Voor de lekkere muziek en de lekkere koffie en de koekjes die blijven staan zijn weer. Ja, ik zal weer eens een kilootje bij komen deze week, denk ik. Hier is Lynyrd Skynyrd. En dit allemaal een Sweet Home. Sweet Home Alabama.

ik zo zeggen, laat die blauwe winterluchten maar afkomen. Hè. Ja, inderdaad wel, met een beetje zon en mag best wel een beetje kouder zijn natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Lynyrd Skynyrd en Sweet Home Alabama deze donderdagmiddag hier op je radio. En dat allemaal op jouw fantastische radiostation. Van harte welkom natuurlijk, hè, want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week, moest je het niet weten. En we doen dat al heel graag voor jou natuurlijk, helemaal gratis en voor niets. Dus het kost je helemaal geen duit uit je portemonnee, zoals we zeggen. Hier is Diana Ross, Upside Down. Weet je nog wel, Michael Jackson met zijn Dirty Diana. Wel, dat ging over deze Diana. Ja, en

inderdaad, je hebt het helemaal goed. En straks ook nog onze verheerlijke hit natuurlijk. En ja, dan het heetste nieuws van toen. Wel, dat gaat over Paul Simon en Garfunkel. En het gaat een beetje om hoe lang zouden zij in de hitparades gestaan hebben, ja. Dus blijven luisteren als je het wel weten. Dat is straks om 12:30 natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat was natuurlijk onze welbekende Frank Boeien. En dit allemaal met zijn Linda. Linda, ik wil alles voor je doen. Bijna alles, zou ik zeggen dan. Ja. Alles is een klein beetje veel, denk ik. Hè. Hier is Bruno Mars, Rex HDP, hier in de lunchbreak. En hier is hij met zijn All My Soul.

0: We kennen ze natuurlijk ook van de hit van Vienna natuurlijk. Ik heb het er allemaal over Ultravox natuurlijk. En dit allemaal met Dancing with Tears in My Eyes. Ja, ik was zo eventjes aan het kijken op de hoes van het laatste. 1994 was het een hele grote hit natuurlijk. Dancing with Tears in My Eyes en dat allemaal hier van Ultravox.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Tijd voor onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Sophie Alice Baxter. En dit allemaal met haar Murder on the Dance Floor. Goedemiddag, smakelijk eten zo direct. Het geestje nieuws van toen. Ja, ja, de dame is er weer aan het zingen. Hè. En ik zou hem opnieuw moeten starten, maar ja, we doen het niet, we doen het niet.

Het, onze onverhiddelijke hit voor vandaag hier in de lunchbreak. De Sophia Alice Baxter. Ja, de. En als je hem nog eens gehoord, moet je zeggen... Ja, ik ken hem al van de lunchbreak. Niet meer vergeten, hè. Inderdaad niet. Hè. Ik heb nog een paar minuutjes te gaan hier in het deel nummer 1 van deze donderdagmiddag show op je radio. En ik heb er nog een plaatje meegenomen natuurlijk. Hè, want anders moeten we weer instrumentaal gaan spelen. Doen we niet graag. We draaien veel liever muziek die, ja, gezongen muziek, ja. Als het ware hier deze donderdag op je radio. Dat was dus Sophia Alice Baxter. En hier zijn de zusters met de schaar. Hier zijn de sisters. En het allemaal met hun I Don't Feel Like Dancing. Om de tijd een beetje op te vullen nog. Ja.

zo inderdaad iets over de tijd zijn van 12:30 geworden. Het Lunchbreak Breaking Nieuws van toen. Van harte welkom. Als je pas zou afstemmen en als je aan tafel zit. Smakelijk eten natuurlijk, want de Lunchbreak is er nog tot 1 uur. Het gaat over Simon & Garfunkel vandaag. We gaan terug naar 1970 of 70. Simon & Garfunkel scoren in 1970 een nummer 1 hitalbum in Engeland met Bridge Over the Troubled Water. Het album stond meer dan 300 weken in de charts, waarvan 41 weken op nummer 1, dames en heren. Hier zijn Simon & Garfunkel en Bridge Over the Troubled Water.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

dat heb je dikwijls zo van die platen. Waarvan je zegt, ja, hoe meer je hem hoort, hoe leuker je hem vindt. Wel, deze is zeker een hele leuke plaat al van de eerste dag dat ik hem hoorde. Ik heb het allemaal over onze hit-up natuurlijk. Bryan Adams nog tot en met morgen vrijdag. En dat allemaal met zijn Ballad of Terry Fox. Inderdaad wel. En het is tijd geworden voor deel 2 hier in de lunchbreak. Tot 1 uur ben ik nog bij jou hier op de radio natuurlijk. En we gaan nog gezellig hun plaatjes draaien. Hier is Vanessa Amorosi en Absolutely Everybody. Je bent hartelijk welkom natuurlijk hier in de lunchbreak. Smakelijk eten.

0: Flo Gremels met een kleinigheid van hun 387 alweer natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, we kennen ze natuurlijk ook van We're Gonna Walk Like 500 Miles en dergelijke meer. The Proclaimers dus en een Letter from America. Moet geld gekost hebben, denk ik. Hè. Inderdaad, wel als je zo een Trumpje hebt in de familie. Ja, zal je maar overkomen. The Proclaimers en A Letter from America. Tijd geworden voor deze.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week, of onze artiesten van de week, wel, het is nog steeds Noordkaap. En hier zijn ze, wat is kunst?

En dan hadden we nog tot en met morgen onze artiesten van de week. De muziek van Noordkaap, ze komen uit België. En net al met hun Wat is kunst? Ja, wie zal het zeggen inderdaad. Hè? Verder met muziek hier op de radio, daarvoor zijn we gekomen. Hier is Florence and the Machine. En the dog days are over, denk het wel. Hè? Ja, inderdaad wel. Het is volop herfst, dus de warmste dagen van het jaar, die zijn gelukkig voorbij. Ja. Voor zij die houden dan natuurlijk van de herfst en de winter. Hè?

0: right about that. Florence and the Machine and the Dog Days Are Over. Ja. En de lunchbreak voor vandaag, donderdag, wel, die zit er ook helemaal open natuurlijk. En we hebben nog tijd voor
1: de toetjesplaat van de dag.
0: Om de toetjesplaat van de dag te draaien. Hier is Madonna. And my sins are my savers. Tot morgen, bedankt om te luisteren. En maak er nog een mooie donderdag van. Tot dan.

Ik weet niet of dat je de docu al gezien hebt op Netflix. Van Wham moet je zeker eens bekijken. Dit is Where Did Your Heart Go?

Het melodietje kwam je misschien wel bekend voor, maar als ik zeg Standing in the Rain en Love is in the Air, dan weet je het waarschijnlijk wel. John Paul Young was dit en Lost in Your Love. Zijn derde ietsje was dat. Iets minder bekend, maar toch ook mooi om eens te draaien. De Pop Avenue die zit er weer op voor dit uur. Ik ben er graag weer de volgende keer. We gaan eruit met Eddie Money en Take Me Home Tonight en daarna nog Tin Lizzy met Whiskey in the Jar. Tot volgende keer.

Je kent ze natuurlijk van hun Monday Monday. Dit waren de mama's en de papa's met hun Dedicated to the One I Love om deze Pop Avenue mee te openen vandaag. Dit uur komt zeker nog voorbij de employees Boy George en Eddie Money. Maar dit gaan we naar Nederland met Ilse de Lange en het nieuwste. So Incredible.

Zo incredible dat ik weer voor jullie mag draaien vandaag. Ilse de Lange was dat. En so incredible. Toast nu. Hij zingt altijd nog Schreeuwend van de daken als hij komt optreden, Yves Segers. Dit is ook nog een ietje van een Losjes in de Blues.

Tim Finn was dat. En Through the Years. Tim is de oudere broer van Neil Finn en die ken je natuurlijk van Split Ends en The Crowded House. Op naar wat ska-muziek nu. Dit zijn de Employees.

Wat zijn er toch een aantal geweldige platen gemaakt in de ska-periode. En deze was Belgisch zelf. Laat het maar Marcel van Tiltrit nog een tijdje deel uit. Maar toen deed ik zijn platen in dit parade stond nog niet. Pick It Up was dat van de Employees. Straks een dansklassiek, een vroege dansklassiek. Dit is Jimmy Mahone en Dance Across the Floor.

We hopen dat iedereen dat vindt natuurlijk liefde vinden. We Found Love, Rihanna schoot in elk geval een dikke hit mee in 2011, samen met DJ Calvin. Eentje van Boy George nu. Naar Culture Club ging ook nog solo. Dit is Everything I Want.

we zijn ondertussen ongeveer half weggekomen in zo'n programma. Dit is nog steeds de Pop Avenue met Luc Bone. We gaan terug naar de jaren 70 nu, naar de glam rock periode. Dit is Chubby Tiger en Slow Down.

wat moderne klanken tussendoor, dat mag niet ontbreken in de Pop Avenue natuurlijk. Dermot Kennedy was dat met Power Over Me. Je kent hem ongetwijfeld van de It's Paradise and the Better Days. Op naar de SOS Band en de Bother With Love.

0: de muziek van gisteren.
1: Zeg maar eergisteren eigenlijk, ja. Lang geleden hoor. Rolling Stones. Een van die vele hits die ze hebben gescoord. Waiting on a Friend bij Dekker Radio.

0: Brother Louie is het origineel getiteld. En Bert Hering had de Nederlandse versie daarvoor in 1995. Julie July bij Dekker Radio.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.

jongen, dat is een lange. Bijna 5 minuten doet ze erover om te vertellen dat het... It's gonna be me and you wordt. Margie Joseph was haar naam. En dat was een hitje uit 1984. Hey, ik heb iets leuks klaarstaan van onze zuidenburen van Urbanus. Ken je hem nog? Madame met een bontjas? Daar heeft hij een hekel aan.

Urbanus, mooie tekst. Madame met een bontjas. Heel af en toe komt hij eens voorbij in Dekker Radio. Nou, even iets serieuzers. The Sultans of Swing, ken je die nog? Dit zijn de Dire Straits met dat nummer.

0: Dire Straits, Sultans of Swing. Ik heb hem bijna uitgedraaid, maar het lukt me niet helemaal. Dus ik moet maar eens even een korte wetten gaan maken met Studio 2 en Wiebe Barkey met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in D.

Pro Sullivan. Hij zong niet alleen goed, maar hij speelde ook voortreffelijk piano. Hè? Begeleidt zichzelf, deze opname. Underneath the Blanket Go uit 1971. Drie achter elkaar. Dadelijk Flynn met Surrender, dat is de derde. En deze is van Christopher Cross. Prachtig nummer uit 1981. Sailing.

Leuk liedje weer te horen. Hans de Boy, ja, zo heet hij. En Annabel uit 1983. En deze mannen hebben Slapeloze Nachten. De Opposites. Ze zullen wel vertellen waarom.

De Appelflits. En een imitatie Amsterdamse erin, ja. Als voormalig Amsterdammer vallen ze bij mij meteen door de mat, hoor. Met een slapeloze nacht. Zeg altijd maar zo, als je het doet, doe het dan goed. Blijft een leuk liedje, hoor, trouwens. Knal, boom, uit. We stomen meteen door naar Amerika. Diana Warwick. Een hele grote hit uit 1980. Titel: We Never Said Goodbye. Die hoor je bij Dekker Radio.

Zo, dit uurtje Dekker Radio vliegt weer om, zoals gebruikelijk. Hè? Ik weet niet wat er met die klok aan de hand is in de studio. Maar die lijkt wel turbo-uren te draaien hier. Ja, het is zo weer voorbij, zo'n uur. En ik had deze nog klaarstaan van Gal Kost. Uit Brazilië. Volgens mij is dit een paso doble, maar ik weet het niet zeker. Titel: Verbos do Amor. Woorden van liefde.

uren door. Maar die hebben we niet, die uren. Dus ik moet er maar even een eind aan maken. Gal Costa en Verbos do Amor. Ken je dit gezelschap nog? ABC. En SOS.

De romantiek straalt uit die turbulente show met deze geluiden van R.E.M. Dat was Everybody Hurts. Blijf hangen, zo meteen muziek uit 1968. Goud van oud met Shirley Bassey. Maar eerst Babette en Maxime.

0: Het zijn zo van die platen die je niet elke dag hoort. Het verhaal van Dieter Krips was dat met Ich bin Dirk Maarten.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

Bijna niet te geloven dat de tijd zo snel voorbij vliegt. Het komt uit 2020, deze van Jaap Ritsma en Pommelien Thijs. Nu weer niet meer praten. Dit zijn de beste gids op het beste moment met Ariana Grande.

0: morena. That's más fina. I like Dominicanas, Boricuas en Colombianas. In East LA, I like the...
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aaldert.
3: Here comes the music.
4: Hey, Mark Hallebroek.
5: Showtime.
6: Are you ready?
7: I'm ready.
6: Go!
8: Music.

Heb ik je even laten smilen? Dat is ergens wel een beetje de bedoeling natuurlijk met zo'n plaat. Vooral voor onze buurvrouw, want die is helemaal wild van deze Steve Harley en Cockney Rebel. You make me smile. Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Showtime. Ik heb van alle soorten muziekjes voor jullie opgezocht en ook wat bizar nieuws hier en daar. Zo kan ik jullie wat vertellen, bijvoorbeeld over de Giro-jongens uit Goik. Dat is in het Pajottenland. Die hebben het gevonden. Die hebben het echt gevonden. Want tijdens de jaarmarkt mocht iedereen die het wou gewoon taarten gooien, tegen betaling weliswaar, naar iemand van de jeugdbeweging. De leiding dus, als het ware. En er werden nogal wat taarten gegooid en dus centjes in het laadje gebracht. Sommige leden kregen zelfs 20 keer een taart in het gezicht. Ik heb een klein ideetje misschien voor de jeugdbeweging voor volgend jaar tijdens de jaarmarkt.

een supergroep geworden doordat ze met Radar Love in Amerika zijn doorgebroken. Deze Hollandse heren van de Golden Earring, dat was When the Lady Smiles. Ja, niet alleen gitaren natuurlijk hier in Showtime, maar regelmatig ook wat funkmuziek. Dit is bijvoorbeeld Stevie Wonder, een nummer uit de Disney-film Mulan. Ja, het is een Disney-muziekje in de show moet kunnen. Stevie Wonder met 98 Degrees, zo heet de band. Dit is True to Your Heart. Baby,

niemand die zo fantastisch muziek kan overbrengen naar de luisteraars toe als Stevie Wonder. Soul heet dat dan. Je hart en ziel stoppen in een plaatje en de luisteraar moet dat gewoon voelen. En dat is ook het geval bij deze True to Your Heart van Namie de Greets en Stevie Wonder natuurlijk. Beetje muziektaal nu voor muzikanten. Het is tijd voor de Four to the Floor. Ze weten wel wat het gaat. En wat het is, hier is Star Six.

Als ik daarnet toch een beetje rare taal sprak met die four to the floor muzikantentaal, dan is het tijd dat we wat gaan duiden op dit moment. Dat wil ik graag doen. Die four to the floor is een vast ritmisch patroon in de muziek waarbij de basdrum op elke tel van een 4/4 maatsoort wordt aangeslagen. Nu weet je nog niks waarschijnlijk, maar goed, dan moet je het maar eens opzoeken allemaal op YouTube. Dan komt het wel goed. Star Sailor met four to the floor en dan Vlaamswerk in Showtime. Ik heb de nieuwe van Kleimans en Van Geel.

Gene Pitney en de 24 Hours from Tulsa. Naar Italië dan, via Vlaanderen weliswaar. En dat doen we met een nummer bekend

aan Christie, namelijk het liedje met de redelijke nonsens titel bla bla bla. Het nummer is namelijk een cover van een Italiaanse comedygroep. De groep heet Squalor, een comedygroep opgericht door singer, songwriter, producer Giancarlo Bigazzi. In onze original, zeg maar, bla bla bla bla bla bla bla bla.

de jaren 80, dat was Orchestral Manoeuvres in the Dark. Meer dan 40 jaar oud. Ja, stokoud voor sommigen en toch zeg maar duidelijk niet kapot te krijgen. Orchestral Manoeuvres in the Dark. Andy McCluskey bij ons hier in de Showtime. Straks praat ik nog eens verder met Andy. En dan gaan we het onder meer hebben over hun beginperiode, waarin ze moesten optreden in clubs waar oorspronkelijk punkmuziek werd gedraaid. En toen kwamen zij daar met hun avant-gardistische new wave klanken. Enfin, straks meer talks. Nu de talk van Chris Martin en Coldplay.

gezien in het Koning Boudewijnstadion dat tegenwoordig niet meer exclusief is weggelegd voor Coldplay? Vraag het maar aan Koen en Chris Wouters. Coldplay was dat met Talk. Ik heb een strafverhaal hier binnengekregen. Want een ditje maken en wakker worden met een beer in huis, dat overkwam de 17-jarige Melin Lewis in de Amerikaanse staat Connecticut. Terwijl het dier op zoek ging naar eten, verschanste de tiener zich doodsbang in een kast. Toen mama Michelle thuis kwam, merkte ze meteen dat er iets niet klopte. Een voordeur was vernield en een airconditioningstoestel was helemaal uit het raam getrokken. Maak het mee. Kort daarna zag ze inderdaad de boosdoener. Het was een zwarte beer die haar woning was binnengedrongen en choco en druiven had verorberd. Oeh, geen honing? Dan zal het zeker niet Winnie de Pooh geweest zijn. Ik geef het maar even mee voor alle duidelijkheid. Oké, nog een lekkere dansplaatje uit de 90s. Dit is The Temperer met Maya. En dit mag duidelijk zijn. If you buy this record, your life will be better.

plaatje gekocht toen en kijk wat er van mij geworden is. Dat was zo. If you buy this record, your life will be better. Het leven van Ella Langley is intussen wel better geworden. Ella, ken je haar? Grote countryster. Tegenwoordig is country wel hot. Zij heeft Mariah Carey geklopt als langste nummer 1 ooit in Amerika tenminste. Nu, het nummer Choosing Texas vertelt een verhaal waar de hoofdpersoon terugdenkt aan alle herinneringen die ze in Tennessee heeft met de jongen die ze leuk vond. Maar haar hart breekt om te zien dat hij langzaam verliefd wordt op een meisje uit Texas. Ze realiseert zich dat ze geen kans meer heeft om de jongen die zich aangetrokken voelt tot de persoon uit de Lone Star State nog terug te krijgen. Ella Langley, Choosing Texas in Showtime. Just

Zie je de verkeersagent al in het midden van het kruispunt staan tegen de automobilisten zingen in plaats van schreeuwen. Stop, stop, stop. Prachtige samenzang toch op deze plaat van de Hollies. Ik heb nog een weetje misschien wel over deze plaat van Urbanus. Luister. Ja, oké, dat is een piano. Maar weet je wie de piano ingespeeld heeft toen op de studioopname? Ik weet dat. Dat is niemand minder dan Raymond.

wens het jullie van harte toe een leven voor eeuwig en altijd. Alhoewel, Forever Live and Die, Orchestral Manoeuvres in the Dark. Ah ja. Einde van onze show Showtime hier. Volgende week zijn we er opnieuw met alweer een special guest. Natuurlijk in de gelederen. Maar ik heb nog Imani Coppola. Coppola, ja, de dochter van. Hier met Legend of...

0: toen ik op 300 meter van de meet kwam en ik voelde Valverde aangaan, toen wist hij dat ik één of twee ging zijn. Ik wist dat ik hem nog ging passeren, maar ik dacht eerst aan McEwen of Petacchi in het wiel zat. Ik deed even niet omkijken, ik ben gewoon vol doorgegaan. Ik heb zelfs op 20 meter nog een tand bijgestoken of zo, omdat ik niet zeker was. Maar ik besef het nog niet goed, denk ik.
1: In Okorov in het centrum, Valverde zet zich recht. Tombone komt eruit. Tombone pakt nu over. Tombone over Valverde. Tommeke, wat doe je nu? Tombone gaat wereldkampioen worden. Tombone op 1. Tombone is wereldkampioen. Tommeke.

0: hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Het was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aaldert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aaldert.

geweest.

0: Arnold presenteert Old Gold Super Oldies.
1: De Old Gold collectie wordt vandaag geopend door Suzy Quattro en She's in Love with You. Wees van harte welkom. Zometeen Burning Love en Elvis Presley.

Bata, Erik, Micaela, gevolgd door Cindy en Hasta La Vista Mañana. Terwijl ik op zoek ga naar een opvang voor mijn huisdieren deze zomer, kan u zich altijd aanmelden via arnold.gold@life.be. In afwachting Ottoan, Kievakkerding, Mon Krokodil, CTT.

0: feest.
1: Zet je radio harder en geniet mee van klinkend goud waar ook u van houdt. De enige echte Arnold Old Gold collectie.
2: We gooien met de gouden hits. Pas op, ze vliegen om je oren.
1: Presentatie Arnold Dunners.

zonnedansje van de Shakespeare's uit de jaren 70 en Summertime. En dit was het zonnedansje uit 1993 van Los del Rio en de Macarena.

De Old Doll Collectie, langzaam op naar het einde van dit uur. Met zo net nog Tom Jones, It's Not Unusual. En dan Make It Easy On Yourself en The Walker Brothers.

Roger Whittaker en If I Were a Rich Man. We hadden het vandaag met Be My Baby en The Ronettes. De groeten en graag tot een volgende Alcohol Collectie. En veel pret zometeen met onze volgende collega hier op de radio.

0: mooiste muziek. Radio Groothalters.
1: De Hartsabonde en de Spreek.
0: Groothalters. Terug van weg geweest.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

Alleen de jongens. Ik kan het niet meer halen. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer. En dan om de beurt. Eerst de jongens, dan de meisjes. Even wachten.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

We hadden vanavond een afspraak, maar jij daagde niet op. Ik belde jou een keer of 10, maar jij nam niet op. Het duurde 2 volle uren voor ik aanvaarden kon dat jij niet zou komen. En toen schreef ik deze song.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.